Een collega van haar zwaal kurete, collega van Vidal was, Furanaki, Hama ekani timan collega van ge veri raskalange, denewode gatum ge terim vai cheke, Aditya ba mihuna, ebahi insanuna, ailmuge terim varakuda mimvare menvi deva fenwe.